0: alles wijken, kiki miki. Ik ben all in alles wijken, kiki miki. Ja, maar toen ik al die heer, kiki miki. Olin minä maai pea, kiki miki. Ketsal uue laike, kiki miki. Ratal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma saatas alla, kiki miki. Pole midagi raskalla, kiki miki.
1: Tamme otsas köie peal mind kiiguta. Ei, tulgeb kerest läbi magu.

wijken, Kiki Mickey. Iemand olie in alles wijken, Kiki Mickey. Jan moet doen naar olie her, Kiki Mickey. Olie min naar mij bel, Kiki Mickey. Het zal uwe lijken, Kiki Mickey. Ja, praat al gewoon om kijken, Kiki Mickey. Ja, goeie wiegmaal zat als alle, Kiki Mickey. Kolen en middag in de skala, Kiki Mickey.